0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahun.fm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322047। मेरे इन्फो www.radiofahun.fm.nl of mail ons op info@fahun.fm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij een schietpartij op een camping vlakbij Oklahoma City zijn zeker 10 personen gewond geraakt. De camping ligt aan een populair meer voor watersport en picknicks. De plek is momenteel het toneel van een klopjacht. Er zijn meldingen dat 1 of meer schutters de omliggende bossen in zijn gevlucht. De politie heeft nog geen verdachte aan kunnen houden. Gedenkplekken van de Tweede Wereldoorlog hebben na ruim 80 jaar steeds vaker met antisemitisme, geweld en bedreigingen te maken. Volgens betrokkenen tegenover nu.nl is dit het resultaat van een verhard publiek debat en de opkomst van antidemocratische partijen. In Europa wordt inmiddels bijna dagelijks aangifte gedaan van strafbare feiten bij dergelijke locaties. De Amerikaanse marine start een operatie om geblokkeerde schepen in de straat van Hormuz te begeleiden. President Trump kondigde de actie met de naam Project Freedom aan op Truth Social. Vanaf vanochtend, lokale tijd, zal de marine schepen escorteren van landen die volgens Trump op geen enkele wijze betrokken zijn bij het conflict met Iran. En de Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten ondanks spanningen een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met de meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. Het weer nog, regionaal vallen buien, maar regelmatig schijnt ook de zon. Het is 17 tot 21 graden en daarbij erg zacht voor de tijd van het jaar. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frissig. Het is wel droog en regelmatig schijnt de zon.
3: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.
5: Dit is Fahun Hindustani Radio.

0: सुनने वालों, यहाँ से विज्ञापन आप सुनेंगे।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Op het monument is het woord genocide te lezen. Dat blijkt uit beelden van Stadsomroep AT5. De bekladding vindt plaats op de dag van de nationale herdenking, die vanavond bij het monument wordt gehouden. Het is nog niet bekend wie achter de actie zit. Steeds meer jonge kinderen maken en delen naaktbeelden van zichzelf. Het gaat zelfs om kinderen tussen de 7 en 10. Dat blijkt uit cijfers van Meldpunt Off Limits, dat vorig jaar bijna 1 miljoen beelden van seksueel kindermisbruik verwerkte. In 40% van de gevallen bleek het materiaal door minderjarigen zelf te zijn geproduceerd. De organisatie vermoedt dat deze stijging wordt veroorzaakt doordat kinderen op steeds jongere leeftijd zonder toezicht gebruik maken van internet. Bij een schietpartij op een camping vlakbij Oklahoma City zijn zeker 10 personen gewond geraakt. De camping ligt aan een populair meer voor watersport en picknicks. De plek is momenteel het toneel van een klopjacht. Er zijn meldingen dat 1 of meer schutters de omliggende bossen in zijn gevlucht. De politie heeft nog geen verdachte aan kunnen houden. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangetroffen door wandelaars. Omstanders hebben het dier direct geprobeerd nat te houden om oververhitting te voorkomen. Volgens SOS Dolfijn is het aanspoelen van deze soort in Nederland zeldzaam en wijst het er meestal op dat er iets met het dier aan de hand is. Het weer nog, regionaal vallen buien, maar regelmatig schijnt ook de zon. Het is 17 tot 21 graden en daarbij erg zacht voor de tijd van het jaar. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frissig. Het is wel droog en regelmatig schijnt de zon.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

जो आपकी जान जो जा रही है तो आप कोशिश करके उसे बस रोक लेना। Kijk niet te veel naar wat anderen doen. Kijk niet te veel naar wat anderen doen, maar neem zelf initiatief en volg je eigen pad. Jihan Sunewalo, neem zelf je initiatief en volg je eigen pad. Wees de ster in je eigen film. Wees de ster in je eigen film. Kahi karti hogi, wo aapka intezaar.

इतना प्यारा वादा हमको सुनाए सुने वालों, विश्वानंद पातोंगे और सपना जी। Op deze mooie dag kan je absoluut zeggen, ik doe het lekker op het gemak, ik doe het lekker op mijn gemak. En dat mag, want het is tenslotte jouw dag.

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और टेलीफोन नंबर 07537 2247। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocaat en kantoor aan het raam zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Op het monument is het woord genocide te lezen. Dat blijkt uit beelden van Stadsomroep AT5. De bekladding vindt plaats op de dag van de nationale herdenking, die vanavond bij het monument wordt gehouden. Het is nog niet bekend wie achter de actie zit. Steeds meer jonge kinderen maken en delen naaktbeelden van zichzelf. Het gaat zelfs om kinderen tussen de 7 en 10. Dat blijkt uit cijfers van Meldpunt Off Limits, dat vorig jaar bijna 1 miljoen beelden van seksueel kindermisbruik verwerkte. In 40% van de gevallen bleek het materiaal door minderjarigen zelf te zijn geproduceerd. De organisatie vermoedt dat deze stijging wordt veroorzaakt doordat kinderen op steeds jongere leeftijd zonder toezicht gebruik maken van internet. Bij een schietpartij op een camping vlakbij Oklahoma City zijn zeker 10 personen gewond geraakt. De camping ligt aan een populair meer voor watersport en picknicks. De plek is momenteel het toneel van een klopjacht. Er zijn meldingen dat 1 of meer schutters de omliggende bossen in zijn gevlucht. De politie heeft nog geen verdachte aan kunnen houden. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangetroffen door wandelaars. Omstanders hebben het dier direct geprobeerd nat te houden om oververhitting te voorkomen. Volgens SOS Dolfijn is het aanspoelen van deze soort in Nederland zeldzaam en wijst het er meestal op dat er iets met het dier aan de hand is. Het weer nog, regionaal vallen buien, maar regelmatig schijnt ook de zon. Het is 17 tot 21 graden en daarbij erg zacht voor de tijd van het jaar. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frissig. Het is wel droog en regelmatig schijnt de zon.
3: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: Het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delftmeer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
1: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
2: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
3: Digitale radio, wagonfm.nl.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Veel is nog onduidelijk over het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een Handa-virusuitbraak is. Het schip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen passagiers ernstig ziek werden en drie van hen stierven. Onder hen is ook een Nederlands echtpaar. De mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip moeten nu zoveel mogelijk in hun hutten blijven. Israël heeft inwoners in het zuiden van Libanon opnieuw opgeroepen om hun huizen te verlaten vanwege een dreigende aanval. Ondanks het geldende staakt het vuren blijft het Israëlische leger doelen van Hezbollah bestoken. De afgelopen weken zijn er om die reden regelmatig evacuatiebevelen uitgevaardigd. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam wordt schoongemaakt nadat het is beklad met rode verf en ook is het woord genocide erop geschreven. Schoonmakers zijn sinds vanochtend vroeg bezig om de rode verf eraf te halen. Burgemeester Halsema noemt de bekladding van het monument een ongelooflijk laffe daad. En de oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand in het ziekenhuis opgenomen. De 81-jarige oud-burgemeester en ook advocaat van Donald Trump ligt daarom nog onbekende redenen. Trump noemde hem op sociale media een echte strijder. Het weer nog. Rond het middaguur variëren de temperaturen van 13 graden in het noorden. Daar is het nog bewolkt tot zo'n 18 graden op de plekken waar de zon schijnt. In het binnenland ontstaan pittige buien met kans op onweer, terwijl het aan de kust droog en zonnig blijft. De maxima liggen landinwaarts rond 20 graden. Aan het strand is het wat frisser, daar wordt het 15 tot 17 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: bij Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is afgelopen nacht met rode verf beklad. Ook is er het woord genocide opgeschreven. Schoonmakers zijn sinds vanochtend vroeg bezig om de verf van het monument af te krijgen. Politici veroordelen de bekladding. Premier Jette spreekt van een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Burgemeester Halsema noemt het een ongelooflijk laffe daad. Veel is nog niet duidelijk over het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken. Het schip was onderweg van Argentinië naar Kaap Verde toen passagiers ernstig ziek werden, 3 van hen overleden. Onder hen is ook een Nederlands echtpaar. Muizen en ratten dragen het Hantavirus bij zich en kunnen mensen besmetten. Israël heeft inwoners in het zuiden van Libanon opnieuw opgeroepen om hun huizen te verlaten vanwege een dreigende aanval. Ondanks het geldige staakt het vuren blijft het Israëlische leger doelen van Hezbollah bestoken. De afgelopen weken zijn er om die reden regelmatig evacuatiebevelen uitgevaardigd. Rudy Giuliani is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Het is nog onbekend waarom de 81-jarige oud-burgemeester van New York en advocaat van Donald Trump is opgenomen. Vorig jaar werd hij al eens in het ziekenhuis opgenomen na een auto-ongeluk. De laatste tijd hostte hij de online show America's Mayor Live. President Trump noemt hem op sociale media een echte strijder. En dan nog het weer. Vanmiddag zijn er in het binnenland pittige buien, daarbij is er kans op onweer. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. De maximumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Aan de kust is het door wind van zee met 15 tot 17 graden iets frisser. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07536522747 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070 36522.

0: mag meezingen, hè? Alsjeblieft. Het gaat u goed doen.
1: Sumiro Pavan Kumar.
0: Doe het maar, alsjeblieft. Aatke is Paligari, jo hai aatke din, jaise aapka malum so marka din hai. 4 mei 2026, intussen 18 minuten over 1 hotelahe.

0: op telefoon nummer 070-365-2247. Meer info www.radiovanhoornfm.nl of mail ons op info@vanhoornfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
5: De Raad van State zegt begrip te hebben dat het kabinet het eigen risico wil verhogen, maar heeft wel een paar opmerkingen. Bijvoorbeeld of het wetsvoorstel genoeg steun krijgt in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Volgend jaar wil het kabinet het eigen risico onder meer op basis van inflatie verhogen van 385 naar 460 euro. Daarbovenop komt nog een eenmalige verhoging van 60 euro, waarmee de gemiste stijging van de afgelopen jaren wordt ingehaald. De politie is op zoek naar 3 verdachten die afgelopen nacht het monument op de Dam beklad zouden hebben met rode verf. Op het monument werd met rode verf het woord genocide geschreven. Camerabeelden laten zien dat het in ieder geval om 3 verdachten gaat die na de bekladding op de fiets wegvluchten. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Over verdere details over de verdachten doet de politie geen mededelingen. Israël heeft inwoners in het zuiden van Libanon opnieuw opgeroepen om hun huizen te verlaten vanwege een dreigende aanval. Ondanks het geldende staakt het vuren blijft het Israëlische leger doelen van Hezbollah bestoken. De afgelopen weken zijn er om die reden regelmatig evacuatiebevelen uitgevaardigd. En veel is nog niet duidelijk over het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken. Het schip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen passagiers ernstig ziek werden. 3 van hen overleden, onder hen is ook een Nederlands echtpaar. Muizen en ratten dragen het Hantavirus bij zich en kunnen daardoor mensen besmetten. En dan nog het weer. Vanmiddag zijn er in het binnenland pittige buien, daarbij is er kans op onweer. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. De maximumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Aan de kust is het door wind van zee met 15 tot 17 graden iets frisser. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
7: U luistert naar Hindustani Radio.
8: Radio Vahon.
9: Digitaal radio. Internet vahonfm.nl.
10: Ahankar saatwe aasmaan per poncha hota hai. Tab ja karke. Kisi ki maa ko gaali dene ki himmat aati hai bhai. Aaj mujhe dukh ke saath kehna pad raha hai.
11: बोलो जो लोग पैसों का घमंड करते हैं ना और दूसरे लोगों को अपने आप से नीचा समझते हैं और कहते हैं ना कि तू क्या है मेरे सामने, तो उन लोगों से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि समय बड़ा बलवान होता है, छाया भी दिन में 3 बार चेंज होती है, तो इस समय है कब पलट जाए पता नहीं चलता है, इसलिए इसका घमंड मत करो और सब भाईचारे से रहो।
12: चुगलखोर किसे कहते हैं ध्यान से सुनिएगा, चुगलखोर वही इंसान होता है जो हर किसी का बनता फिरता है लेकिन होता किसी का नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना कि जो व्यक्ति आपके सामने दूसरों की चुगली करता हो उससे ये उम्मीद कभी मत रखना कि वो किसी और के सामने आपकी चुगली नहीं करेगा। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि वो खून के रिश्ते को भी काट कर रख देती है। इसलिए कहते हैं कि 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से और 74 कदम चुगलखोर से हमेशा दूरी बनाए रखना।
13: हंसते गाते झूमते और हर पल जिंदगी में आपस में प्यार जताते हुए जीते

0: grootste Bollywood-hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sud wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het OM acht de politieagenten die in december vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden niet verantwoordelijk voor de fatale crash daarna. Daarbij kwamen twee vrouwen van 20 en 21 en een 24-jarige man om het leven. De bestuurder had in die nacht een stopteken gekregen omdat hij te hard reed, maar negeerde dat. Agenten achtervolgden daarop de auto waarbij rond de 130 km per uur werd gereden. De bestuurder verloor daarna de macht over het stuur en botste tegen een boom. De Raad van State zegt begrip te hebben voor het feit dat het kabinet het eigen risico wil verhogen, maar heeft wel wat opmerkingen, onder meer of het voorstel genoeg steun krijgt in de Tweede en Eerste Kamer. Volgend jaar wil het kabinet het eigen risico op basis van de inflatie verhogen van 385 naar 460 euro. Daarbovenop komt nog een eenmalige verhoging van 60 euro, waarmee de gemiste stijging van de afgelopen jaren wordt ingehaald. In de straat van Hormuz heeft Iran een Amerikaans marinefregat aangevallen, meldt het Iraanse staatspersbureau. Het fregat zou waarschuwingen van Iran hebben negeerd, maar de Verenigde Staten ontkennen dat het schip is geraakt. Dat meldt het hoofdkwartier van het leger in het Midden-Oosten op X. Vannacht kondigde de Amerikaanse president Trump aan schepen die vastzitten in de zeestraat weg te leiden. En voetbalclub NAC heeft het kort geding over de paspoortkwestie verloren. De competitiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC wordt daarom niet overgespeeld. Dat heeft de rechter in een kort geding tussen NAC Breda en de KNVB bepaald. En daarmee is degradatie waarschijnlijk onoverkomelijk geworden. En dan nog het weer. Vanmiddag zijn er in het binnenland pittige buien, daarbij is er kans op onweer. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. De maximumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Aan de kust is het door wind van zee met 15 tot 17 graden iets frisser. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
5: U luistert naar Hindustani Radio.
6: Radio Vahon.
7: Digitaal radio. Internet vahonfm.nl.

Kijk. Ja, beste mensen, maandag vandaag, hè. Vier. Ben je 4 mei? Goedemiddag. 6 voor 4:30.

Dank u wel voor uw telefoontje, audio hier. Ik heb hem nogmaals, je hebt zo'n naast hem, je hebt hem in het intezaar gekregen. Ik ben Romeo Hosco, ik heb hem samen met jou gezien. Ik heb hem niet gezien, maar ik heb hem gezien. Ik heb hem gezien, maar ik heb hem gezien.

0: Ja, beste luisteraars, vandaag zaterdag, 24 april 2026, 18 minuten over 2. Hoe je lage? Dat is een bilam hoe je log de taar kie he, un logo se, aur ye bet lana chahta hoon ki aa gaya hai Rolly Mohan, aur mane Rolly Mohan, groet u. Aapke aur aaj ka din ke badhaiyan, shubhkamnaen, gezegende dag, aur samachar jaise har ek saptah prastut karte ho, apne vichar dhara rakhte ho, actualiteit jo aap karte ho, yahan se shuru kar sakte ho. Bet life and earth, mane Mohan.
1: Ik zou zeggen, Sjaan en de luisteraars daar in Nederland, ook een gezegende dag voor jullie. Ja, laat het een leuke weekend voor ieder worden. Natuurlijk ben ik bereid, zoals door u aangegeven, om de actualiteiten, welke thans heersen in Suriname, even door te nemen en mijn visie te poneren. Het is altijd goed, maar ik denk dat we toch wel vandaag bepaalde zaken gaan bespreken. En wanneer je toch wel gerichte vragen hebt, dan zou ik daarop willen ingaan. Maar ik wil toch wel even analyseren het een en ander, welke toch wel veel na de dood van Weyland Tjans Adoki, ja, in het openbaar is gezet. Ja. Er zijn veel zaken naar voren gebracht. Uit alle hoeken en gaten, moet ik u zeggen, zijn er reacties gekomen. Ja? Laten we vandaag over bepaalde zaken toch wel praten. Die ik geanalyseerd heb met betrekking tot de heer Santoki en de reacties die binnen zijn gekomen. Indien u daartoe bereid bent, dan wil ik specifiek daarover praten. En dan wil ik daar in het algemeen nog het een en ander zeggen.
0: Ja, ja, gaat uw gang, meneer Mohan. De informatie dat u wekelijks geeft en het zaterdag. Ik moet u van mijn zijde hartelijk bedanken dat u tijd en moeite neemt om dit door te geven aan de luisteraars hier in Nederland.
1: Nou, ja, u weet, en iedereen is zo een beetje diep in de rouw. Na het overlijden van de heer Santoki. Ja, ik heb de heer Santoki betiteld als de grootste leider die VHB ooit gekend heeft in de geschiedenis. Ja, van de VHB. Laat dat duidelijk zijn. En bepaalde mensen voelen zich niet lekker waarschijnlijk soms door bepaalde uitlatingen. Ja, maar ik bekijk dat uit mijn invalshoek. En dat zeg ik niet zomaar. Wanneer we kijken naar de geschiedenis van de VHB, ja, dan was VHB een partij die maximaal tussen 8 en 9, met 9 zetels, 8 en 9 zetels binnenkwam. Dat is altijd de geschiedenis geweest. En ik moet zeggen dat na de overname van de Santoki van de partij, met veel moeite, ja, en ik heb hier en daar gehoord, ja, en op media

over voor Gayadin. Want Gayadin is altijd een slimme kerel. Wanneer hij iets wil uitvoeren, dan schuift hij altijd iemand anders, ja, naar voren. En dan blijft hij op de achtergrond zogenaamd ondersteunen, maar het is Bola. Nou, Bola Narain en Gayadin waren toch wel in verzet bij de VHP en wilden vernieuwing doorvoeren. Op een gegeven moment heb ik op hier en daar in de media kunnen volgen dat Santoki toch wel gekozen is dankzij dat Gayadin en Bola Narain hem ondersteund hadden. Nou, niets is minder waar. Je moet weten dat de heer Santoki op een gegeven moment uit de stal is gehaald, ja, door de heer Ramsatu. Toen Ramsatu zag dat hij misschien de strijd tegen Bola Narain en Gayadin zou kunnen verliezen, ja, heeft Sadio de heer Santoki uit de stal gehaald op advies van de heer Ajodhya. Ja. En zo is het begonnen. En Bola Narain, groep Bola Narain was kansloos. Ja. Iedereen stond achter een jonge leider, ja. Een dynamische leider. Ja. En hij won de verkiezingen, ja, binnen de VHP. Dus laat dat helder en duidelijk zijn voor anderen. Chan Santoki is niet, ja, voorgeschoteld door de groep Gayadin. Laat dat duidelijk zijn. Het is de heer Gayadin en Bola Narain die in actie waren. En toen heeft Ramsar dus zichzelf teruggetrokken en heeft Chan naar voren geschoven, ja, Santoki. En werd ondersteund door Ajodhya. Ik moet u zeggen dat Gayadin en Bola Narain, ja, de architect daar achter die twee, was de heer Ranjit Singh. Ja, velen weten het niet. Velen weten niet wat er gebeurde in die tijd, maar laat me u uitleggen. De heer Gayadin en Bola Narain zijn aangezet toen door Ranjit Singh. Laat dat duidelijk zijn, ja. Goed, op een gegeven moment wint Santoki de verkiezingen. En hij wordt de leider. En kiest ervoor om de partij open te gooien. Ja, een soort die Brondijari gedachte. Waar de VHP altijd 8 tot 9 zetels kon behalen, ja, is Santoki in 2010 heeft hij de verkiezingen verloren. Ja. Ik weet het, de eerste keer dat hij de voorste was, hij had de verkiezingen verloren. Wat ik echt moedig van hem vond, dat hij desondanks de strijd binnen NDP met de minderheid gepoogd had om die geboten zijn DNA op te nemen. Dat wil zeggen, daar zit die manmoedigheid in. Je bent moedig. Je weet dat je de meerderheid niet hebt. Je weet dat je het niet gaat halen. Maar je doet het om een bepaalde bedoeling. Nou, in 2010 hebben we NDP de regering gehad, boven aan de macht. En de VHP in de oppositie. Ja. Ik moet u zeggen dat het moeilijke jaren waren. Ik wil u even terugvoeren naar de situatie 2010. En veel mensen vergeten dat. Hè. Ik hoor journalisten hier en daar op de radio praten over dat de NDP en de VHP deskundigen hebben gehad. Ja. En of hebben, en dat zij het land alleen maar zouden kunnen leiden. Waarom geen samensmelting of geen samenwerking? Die soort geluiden hoor je. Maar wanneer je analyseert, ja, dat in 2010 de heer Vientiane, na de afbraak van de heer Weidenbosch en Boutersen, ja, met een koers van 28 onder het achtergelaten had, heeft de heer Vientiane

0: heeft 10 jaren geduurd dat de Helvetiaanse economie redelijk had hersteld. En met telting had hij toch wel de koers kunnen terugdringen, ja, naar 2,80. Ja. Op een slinkse wijze hebben ze een koers van 2,80 kunnen invoeren. En daarmee was toch wel een ieder tevreden. Maar de heer Venetiaan had een heel strak beleid gevoerd. Ja, waardoor veel mensen toch wel voor 2010 ook in grote armoede hadden geleefd. En die hebben Venetiaan, ondanks dat Venetiaan de koers met veel moeite naar 2,80 had gebracht. Economische groei was al begonnen. Had men toch wel gekozen voor de heer Wouters, ja, de NDP. En laten we even nagaan. Vanaf 2010 tot 2020 heeft Wouters weer de macht gehad met een koers van 2,80, een redelijk economie, ja. En hij heeft het weer kapot geschoten. Ja? De koers werd 23, 24 in 10 jaren. De banken werden leeggeroofd. U kent het verhaal. De centrale bank werd leeggeroofd. Postbank waar de overheid als een financiën deponeerde, van waar alle betalingen verplicht werden. Ja? Wel leeggeroofd. Ja? U weet dat de particuliere banken zelfs door Wouters werd leeggeroofd. Mensen vergeten dat. Ja? En wanneer de heer Santokki de verkiezingen daarna wint, in 2020, met 20 zetels, ja, naar voren komt, ja, waarom kreeg hij 20 zetels? Mensen hadden vertrouwen in hem. Was een jonge figuur, was dynamisch, ja. Hij had een geschiedenis, ja, bij de politie, nationaal, internationaal, als minister, ja, als DNA-lid, heel hoog stond hij aangeschreven binnen de samenleving. Dus die 20 zetels zijn niet zomaar gekomen. En het was de heer Santokki die dag en nacht op het veld was. Gaat u maar de beelden na. Ja? Hoe Santokki alleen met huis aan huis liep met een groep. Ja? En het waren niet andere DNA-leden die ook zo fel ook huis aan huis kunnen lopen. Nee! Santokki was de man die elke dag huis aan huis met een groep ging lopen. En hij haalde 20 zetels. Natuurlijk had hij zijn partij overgegooid voor andere groeperingen, andere rassen. Ja. En zo is hij gegroeid. Daardoor eerlijk is hij 20 zetels behaald. Nou, mensen en journalisten vergeten en beginnen direct de heer Santokki het etiket aan te plakken van een slecht bestuur. Ja? Laten we even kijken wat Santokki overgenomen had. Geen alle banken leeggeroofd, een schuld van 4,6 miljard. Ja? Alle instituten kapot geslagen. Dan neem je een land over met over. U kent die tijden. Het waren bijna 1,5 jaar. Heeft hij gevochten met die COVID-gedoe. Ja? Daarna is hij begonnen en we hadden een lege kast. Hier is hij aan gaan kloppen bij IMF. Er was geen andere uitweg. En iedereen en journalisten weten ook dat het aankloppen bij IMF betekent je houden aan de spelregels van de IMF. Geen enkele regering had de ballen om subsidie af te schaffen. Het zijn impopulaire maatregelen. Maar dat waren economische maatregelen die getroffen moesten worden. Ja. Die getroffen moesten worden. Ja. Laat dat duidelijk zijn. En op een gegeven moment, ja, is hij gebonden aan de 3-jaren spel van de IMF. Subsidies afgeschaft, bepaalde bedragen toch wel verhoogd. Ja. Hij heeft zijn moeite gedaan. Hij had een inflatie over te noemen van, ik dacht 74%. Ja, hij heeft het teruggebracht naar, ik dacht 11% of 12%. Ja, laat dat duidelijk zijn. Mensen vergeten dat. Maar men hamert alleen maar op. En zijn journalisten hoor. Ik weet niet, ik denk dat ze toch wel geschoolde journalisten zijn. Of ervaring hebben in het vak. Die alleen maar proberen Santokki, die hebben geprobeerd Santokki te bevlekken met de handeling van zijn vrouw op staatshoogte. Nou, Sjaan, ik ga vandaag toch het een en ander zeggen. Hierover wil ik toch wel een en ander zeggen. U weet, toen de raffinaderij werd gebouwd binnen staatsolie, was de heer Mark Waldeek daar directeur. Ja? Wij vergeten dingen. Iets dat begroot was voor 1,5 miljard. Werd gebouwd voor 3 en 4 miljard. Corruptie op de hoogste niveau was het. Daarna kwam de heer Elias. Ja? Elias heeft overgenomen van Waldeek. Ja? En toen was hetzelfde weer. Kan u zeggen dat de heer Elias via Italië was, een gezin woonde, zijn vrouw woonde in Italië. Een aankoopbureau had opgericht. En alle spullen kwamen via die aankoopbureau van Italië voor staatsolie binnen. Via de winkel van zijn vrouw, de zaak van zijn vrouw. En dan wil ik u niet zeggen en vertellen hoeveel corruptie hier met contracten zijn gebleven. Die contracten zijn toch weggejaagd. Stafleden hebben toch ontslag gehad. Is er geen strafrechtelijk onderzoek gekomen? Geen enkel journalist probeert deze vragen te stellen aan de samenleving. En aan politieke partijen. En aan directeuren. Wat de heer Santokki toen probeerde te doen. Hij probeerde zijn vrouw daar te plaatsen om toch wel overwicht te krijgen in zaken, ja, hoe het daar toe gaat, ja, om de zaken daar scherp in de gaten te houden en alle zaken proberen te krijgen, alle stukken. Dat was de bedoeling van de heer Santokki. Men heeft het anders vertaald, hij heeft zijn vrouw daar geaccommodeerd. Toen men te veel op hem ging spuwen met zijn vrouw daar geplaatst, heeft hij zijn vrouw teruggetrokken. Ja? Niemand heeft geklaagd dat de heer Brunswijk, Leo Brunswijk, ook in de RVC daar was geplaatst. Heb je één politici of één journalist daar horen praten? Niemand. Ik kan u zeggen, de eerste vergadering van de RVC. Sjaan, luistert u. En laat de luisteraars het weten. De eerste vergadering toen van de RVC is de heer Leo Brunswijk in een vol ornaat van militair tenue daar aangeschoven. Veel mensen weten dat niet, maar dat zijn intimidatie-symbolen die je probeert, ja, tentoon. aan de commissie. Uit welke hoek je komt. Hou rekening. Ik ga bepalen. Maar veel mensen... Nooit heeft iemand commentaar geleverd. Geen enkel journalist. Maar goed, dan heeft zijn vrouw weggehaald. Zeg mij vandaag, laat één journalist mij vertellen welke president zijn dochter of vrouw niet heeft geaccommodeerd in dit land. Laten we, ik weet niet over Ram Shankar hoor. Shankar was een korte tijd. Ramdat Misir was aangeschoven wegens Hof. Weet, maar laten we pakken vanaf Boutersen. Boutersen is de man geweest die de First Lady, ja, in het leven heeft geroepen, de functie van First Lady. Een betaalde First Lady met een hoge salaris. Het is Burnswijk, het is Boutersen geweest. Heeft één journalist dat naar voren gebracht? Waarom Boutersen zijn vrouw daar geaccommodeerd die met zo'n hoge salaris? Niemand. Niemand. Weet je hoeveel kinderen, de dochters van Boutersen die in Nederland zitten, hier directeuren waren op OE? Heeft iemand daarover gesproken? En in raad van commissarissen? Heeft iemand daarover gesproken? Nee toch? Heeft iemand gesproken over Pinsjaan? Pinsjaan heeft ook zijn familieleden en dochters toch hier op hoge posten en buitenlandse posten geplaatst. Is men vergeten bij de universiteit ook. Maar nee. Omdat het om een Hindoestaanse leider ging, die een bedoeling had, werd direct de relatie vrouw en president gebroken. Maar goed, ik vond het ook niet juist, maar die man had een andere bedoeling. Laat dat duidelijk zijn. Ja. Maar ik heb u even genoemd personen die ook hun familieleden hebben geaccommodeerd. Geen journalist heeft commentaar daarop geleverd. Alleen maar op die van Santokki. Kom terug na de 3 jaren van IMF. Waren moeilijke jaren. Mensen hebben toch wel problemen gehad. Alles is duur geworden. Benzine, stroom, waterleiding, goederen. Zodra u subsidie afschaft, dan weet u, dat was de eis van IMF. Ja, en je had geen andere mogelijkheid. Je gaat in zee met IMF. De inflatie is gebracht van 72 naar 11. Dat was de toestand of 8. Ja, wat Santokki had achtergelaten. Ja. Met de kassenreserve van 1,4 miljard. Laat dat duidelijk zijn. Dat heeft mevrouw Simons overgenomen. Laat journalisten niet alleen maar op Santokki, ja, met smet gaan gooien over handelingen. Waarom noemen de journalisten de minister die corrupties hadden gepleegd of verdacht werden van corruptie, ja, zoals de minister van LTV, Riyad Mohamed, deze. Niemand praat over deze ministers. Het was alles Santokki. Inderdaad moest Santokki deze 2 ministers de laan opsturen. Maar kijk naar de politieke tijd. De druk die waaronder Santokki functioneerde. Ja? Brunswijk wilde geen ministers naar huis sturen. Dat wil zeggen, dan moest je naar huis. Dus Santokki heeft gekozen voor een tussenweg om te blijven, ja. En dat heeft toch wel gemaakt met alle subsidies die hij heeft afgeschaft. 1 zware programma, ja, welke hij heeft uitgevoerd. Wist Santokki 17 zetels te behalen, alleen. Hij is alleen de verkiezingen ingegaan, ja. Ik moet u zeggen, 4 maanden voor de verkiezing heeft Santokki een stuk gehad, een analyse van iemand waarin de partij, ja, stond, ik dacht tussen 13 en 14 zetels. Ja. voor de verkiezing, denk ik. Daarna is Santo Cruz zelf op het veld gegaan. Dag en nacht lopen, huis aan huis. Terwijl die werkzaamheden door DNA-leden en RR-leden en DR-leden gedaan moesten worden, is Santo Cruz 4 maanden voor de verkiezing zelf de straat opgestaan. Geen enkel minister was daarvoor bezig. Santo Cruz heeft weer zijn stoute schoenen gedragen en huis aan huis weer gegaan. Ja. En mensen uitgelegd wat de situatie was. En hij heeft 17 zetels behouden. Ondanks zo'n zware programma die hij heeft doorgevoerd. Van 20 naar 17 zetels. En hij is alleen de verkiezingen ingegaan. In mijn analyse, wanneer ik dat maak opmaak, zou Santo Cruz de verkiezingen gewonnen hebben wanneer die Siudin en Riyad had ontslagen. En wanneer de uitlatingen van Maduro 3 maanden, 4 maanden voor de verkiezing niet gedaan waren dat de president corruptie faciliterend bezig was. Ja? Had de VAP de verkiezingen de meerderheid behaald. Ondanks die zware programma en de afschaffing van subsidies enzovoort. Wanneer de afschaffing van de subsidies fout waren, waarom? Ja, draait Simons het niet terug dan? Wanneer de handelingen die gepleegd waren door Santo Cruz, door het volk bediensteerd werd, waarom draait mevrouw Simons die zaken dan niet terug? Dus praten en uitleggen van journalisten van zaken moeten toch wel gebaseerd zijn op feiten en omstandigheden. De situatie in het land, ja, de sociaal-economische situatie in het land toen de heer Santo Cruz aan de macht was. Ik moet u zeggen dat de NDP de verkiezingen zijn ingegaan met 6 andere partijen. 6 andere partijen zijn opgegaan in de NDP. En met die 6 andere partijen heeft de NDP 18 zetels gehaald. 1 slechts meer dan de VAP die alleen de verkiezingen was ingegaan. Welke journalist kon mij vertellen dat Santo Cruz de verkiezingen heeft verloren? Wanneer je het goed analyseert. Dat wil ik graag horen wanneer we op basis van alles wanneer we op een reet zetten. Dan kunnen we niet zeggen dat we ontevreden moeten zijn. De heer Santo Cruz met 17 zetels toch wel goed gescoord. Ja, laat dat duidelijk zijn. Dat is mijn visie. Maar ik vind het niet keurig wanneer journalisten op andere media toch wel proberen de heer Santo Cruz alle schuld te geven. Niemand bekritiseert de minister die slecht beleid hebben gevoerd. Niemand praat over, geen van die journalisten praten over LBV-minister, over Riyad, over mevrouw Matura, over slecht beleid bij Defensie. Niemand praat over die ministers. Waarom niet? Ja? En laat het duidelijk zijn. Ja, ik weet dat de heer Santo Cruz was bezig om binnen zijn kern in alle rust zaken op orde te stellen om de meerderheid te krijgen. En dan zou hij de verkiezingen ingaan binnen de partij. En geloof me, hij had een visie. Hij zou nieuwelingen helemaal in de top van de partij plaatsen naast zich. Ik denk dat hij toch wel de heer Dasai en een zekere dame Jarpan Dan, hoe die heet, naast zich wilde hebben. Ja. Maar ja, het is anders afgelopen. Laten we kijken wat er nu binnen de VAP gebeurt. Wat ik wel kan zeggen, Shaham, het is niet makkelijk. Want dan hoor je geluiden van een dag voordat de is overleden, ga je niet thuis bij hem is geweest of ontmoetingen. Inderdaad waren er ontmoetingen. En dat zijn partij dingen heb ik begrepen, bepaalde heb ik begrepen, hoor. Zaken die ze niet zo naast aan op je kunnen staan als leden. Kom, laten we ophouden met dit soort zaken, hoor. Ik bedoel, dus men beschuldigde de heer Gayadin daarvan, hoor, is dit juist? Ja? Er was, Gayadin heeft zelfs duidelijk naar voren gebracht, hij was daar met andere mensen voor het spreken van partijstrategische zaken. Maar wij weten intern dat zogenaamd er een groep binnen de VHP na het verlies van de verkiezingen, ja, men de VHP-voorzitter ervan heeft beschuldigd dat zijn houding heeft gemaakt dat de NDP niet met de VHP samen heeft gewerkt. Waarom zegt men niet dat de houding van de NDP-voorzitter ja, op zijn podium heeft gezegd, duidelijk heeft gezegd, ze gaan niet werken met de VHP? Waarom probeert men dat ook niet naar voren te brengen en de schuld te schuiven in de schoenen van Chan? Ga alles op een rijtje zetten en analyseer de zaken goed. Politiek gezien, wanneer een partij zegt hij wil niet met jou samenwerken, dan moet je op het podium zeker wel contramericht te sturen. En laat het vandaag duidelijk zijn, ik weet dat na de verkiezingen de heer Santokki twee keer met mevrouw Simons heeft gesproken, ja, over een samenwerking. Maar daar heeft mevrouw Simons toch wel duidelijk gemaakt dat ze toch wel plannen hadden met andere partijen, ja, om een regering te vormen. En dat de meerderheid van de NDP het niet wilde dat ze met de VHP samenwerken. Laat het vandaag helder gezegd zijn en duidelijk worden hierover in discussie. Chan heeft twee keer toch wel mevrouw Simons gesproken. Ja? Nou, nu komen we bij wat nu binnen de VHP. Ja? Wat nu binnen de VHP. Direct hebben bepaalde mensen die in de top van de VHP zitten zich opgeworpen om voorzitter te worden. De mensen die duidelijk gezegd hebben dat ze voorzitter willen worden. Ik weet dat de heer Gayadin een tijdje terug toch wel gezegd had dat hij open staat voor alle functies. De heer Poeders is met dezelfde mededeling naar voren gekomen. Nou, meneer Poeders heeft gezegd, hij gaat niets uit de weg. Ja? De heer Jogi zegt, ik heb belangstelling voor alle posten. Deze vier mensen hebben al een uitlating gedaan. En mevrouw Matula weten we ook. Hè? Ze heeft vanaf voor de verkiezing niet gezegd. Ze heeft sterk toch wel belangstelling voor de functie. Nou, wat er gedaan moet worden, wie rest er dan? Ja? Wie rest er dan? Wanneer we kijken naar de ooggaten, dan zouden we alleen maar meneer Sharman daar nog kunnen plaatsen. De heer Sharman is de enige die toch wel niet hard naar buiten is gekomen en gezegd, ik wil voorzitter worden. Zo heeft hij zich niet opgeworpen tot nu toe. Heb ik hem niet gehoord. Wanneer we kijken naar al deze mensen die voorzitter willen worden, dan moeten we toch wel een nummer plaatsen voor ze. En laten we kijken wie is. Laten we beginnen. Ja? Laat men schrijven alle pluspunten. Gayadin wil voorzitter worden. Alle pluspunten van Gayadin. Alle negatieve zaken van Gayadin. Alle minpunten van Gayadin. Ja, alles op een rijtje. Hetzelfde ook met Oelers. Ja, alle pluspunten. Alle minpunten. Hetzelfde ook met Matuta. Alle pluspunten. Alle minpunten. Hetzelfde met Jogi. En hetzelfde met Sharma. Nou, wanneer we deze kandidaten plaatsen, dan kan ik u wel zeggen dat de enige persoon die ik zie, die geen smet heeft en die geen negatieve zaken op zijn hoofd heeft, kunnen we zeggen, Sharma is niet in de picture negatief gekomen. Ja? De samenleving accepteert hem. Maar we gaan de geschiedenis na. Van de andere kandidaten. Ja? Over Gerdien is er veel gesproken. We weten uit dat loopt en gaat. Ga maar de geschiedenis na. Ga maar het parlement na. Over de volgende poeders heb je niet negatief gehoord. Maar poeders als leider zou ik zeggen, nou ja, op een politiek podium moet je toch wel een charismatische leider hebben. Hè? Iemand die toch wel het volk aanspreekt. Hè? De achterban moet kunnen boeien en trekken. Zit dat in Oelers? Dat moet even geëvalueerd worden. We hebben geen negatieve zaken. Dan de volgende, Jogi. Nou, Jogi heeft een potje van gemaakt. Jarenlang als grondroever. U weet dat hij voor de verkiezing bepaalde mensen, laat het duidelijk gezegd worden vandaag, voor de verkiezing had Jogi gelden en gronden genomen van andere mensen. Hij zou niet op de lijst komen. Op een gegeven moment zei ze aan het geef die mensen hun geld en gronden terug. En hij had een aantal mensen waarvan hij gronden gepikt had, is op Saramaka teruggegeven. Zodoende is hij op de lijst weer gekomen, terwijl hij niet meer op de lijst mag komen. U kent daarna weer met grondproblemen. Heeft zelfs een jonge student van de universiteit die bij grondinspectie werkt als inspecteur, ja, laten opsluiten, terwijl hij de opdracht had dat geven om bepaalde stukken op te maken. Heeft toch gemaakt dat hij helemaal terug is gevallen in Saramaka. Saramaka lust hem niet. Suzanne lust Jogi niet. Ja? Komen bij mevrouw Matula die ook voorzitter wil worden. Nou, de defensie is toch kapot gemaakt. Militairen zijn weggegaan. Armoede daar. Kent alle zaken. Wat zegt zijn verleden? Ja, al dit soort zaken zijn in de eten geweest. Besproken. Ja? Ontwikkelingsniveau, internationaal, niet wat het wezen moet binnen de samenleving. Nou, dan komen we bij Sherman, die toch wel heel als een rustige mens, als burgerbouwer gezien kan worden. Ja? Dus uit een aantal kandidaten moet men nu alles goed op een rijtje zetten, met belangstelling niet, laat er een verkiezing komen. Wanneer men toch wel corrupte mensen. En mensen met een dubbele agenda daar weer plaatsen. Zo be it. We zullen kijken wat er met de THP gaat gebeuren. Wat THP nu niet weet, dat de NDP nu bezig is. Het is de NDP geweest die steeds de heer Santokki, ja, met Smet heeft bewerkt, omdat de NDP zeker van zijn zaak was. Wanneer Santokki als voorzitter blijft, gaat NDP de volgende verkiezingen 2030 verliezen. Dat wist NDP al. Vandaar dat alleen maar de Smet werd gegooid op Jan Santokki. Waarom heeft NDP niet zo sterk op al die andere ministers die negatief waren, ja, uitgekomen? Nee. Alleen maar op Jan Santokki, hij moest weg. Zelfs zijn RVAP'ers benaderd, kom met ons werken, ja, zoek een minister. Ik weet dat hij zelfs een minister was genoemd door een groep VAP'ers. Zet hem bij OW, dan gaan we je ondersteunen in DNA. Daarmee is NDP nu bezig. En dat wil NDP doen, om de VAP te breken. Gebeurt dat, dan is het afgelopen met VAP. Laat dat duidelijk zijn. Dus elke stap die een VAP'er maakt, moet hij verder denken, ja. Wat de bedoeling is, wat er achter ligt. Niet alleen maar ruiken naar een positie en een minister en wat dan ook. Nee, wat gaat de toekomst met zich meenemen, ja, in de politieke wereld? Nou, ik kan u zeggen, de huidige regering doet het erg slecht. Het wordt erger en erger, er wordt geld geleend, er wordt niet gezegd, corruptie wordt gepleegd, overal mensen worden ontheven. Het was deze president die toch wel in de best dienst zei, luister NDP'ers, ik wil niets van corruptie horen. Wanneer ik corruptie pleeg, ga ik je sturen naar de PG, Al ga ik huilen, wel luister, dat hele Libische president alleen maar die NDP'ers die steeds gestolen en corruptie gepleegd hebben, alleen maar van post verwijderd, niets gedaan, niemand gestuurd naar de PG. Dat is de. Dat zit in NDP. U kent de tijden van Boutersen, toen er steeds corruptie werd ontdekt. Hij had een andere taal. Hij zei Zandenhoven. Ja? Zandenhoven. Er werd een zwaar corruptie was gepleegd. Er werd gepleegd. Altijd was het Zandenhoven. Maar dat moest het volk weten wanneer je de NDP aan de macht laat, weer toelaat. Dan zal het economie weer kapot gesloten worden. Wat er nu wel gebeurd is. Ja, en laat dat duidelijk zijn. En dit is de schuld van de VAP. Ja. De VAP was met de andere bedoeling waarschijnlijk bezig. En hebben de salarissen van de drie machten, de drie constitutionele machten, dusdanig verhoogd dat ze één macht nu vormen. Ja? De ene macht kan de andere macht beïnvloeden en iets vragen. Wanneer dit soort zaken in een rechtsstaat gebeuren, dat wil zeggen, daar heb je geen rechtsstaat, daar heb je machtsstaat gecreëerd. En dat is de situatie nu. Deze president had de grote mond dat hij direct de salarissen die verhoogd waren, terug zou draaien. Ja? Heden ten dagen hoor je geen woord. Je hoort geen woord. Na die kritieken had Gaia die gezegd, hij heeft fouten gemaakt. Hij moest fouten corrigeren. Nou heb je stront in je kop wanneer je zo'n grote beslissing neemt, dat je die zaken niet goed bestudeert, dat je niet met deskundigen aan tafel gaat zitten en voordat je zaken voorlegt aan DNA, kom maar op, laat die dat soort zaken toch wel aan iemand anders vertellen hoor, aan patiënten van LPI, maar niet aan de samenleving, ja. Nou, dat is de situatie. Er is een dankdienst voor Jan, denk ik. Laten we toch wel bidden voor Jan. Laat zijn ziel toch wel in vrede lusten. We hebben een grote zoon verloren. We hebben een grote leider verloren. Ja, ik had nooit voor de VAP gestemd. Na 1975. Ja. Ja. Toen Jan zult Jan zijn toekie de voorzitter wel. Ben ik weer voor de VAP gaan stemmen. Ik twijfel nu. Ik kijk nu wie de leider wordt. En wat het wordt binnen de VAP. Voordat ik toch wel een mening kan hebben en vormen op wie en wat. Journalisten moeten toch wel weten dat wanneer een partij A en B in de geschiedenis bewezen hebben slecht te zijn, dan moet je de slechte kanten noemen en niet proberen steeds de NDP te koppelen met de VAP om samen te werken, om zodoende de VAP kapot te maken en met de grond gelijk te maken. Dat is de visie van bepaalde journalisten, ja, die NDP'ers waren, uit de invalshoek van NDP praten, ja, en zaken benaderen. Nou, nu even actuele zaken. De criminaliteit in Suriname is zo aan het verruwen en de regering heeft geen grip. En dan zeg ik niet dat dit de schuld is van de huidige regering. Maar het is begonnen vanaf 2010. Ja, heeft men KPS kapot gemaakt. Weinig geïnvesteerd. Alle deskundigen. Ja, de laan op de steun. Ja. Steeds corruptie binnen de KPS. Geen beleid gevoerd van zuivering. Slechte opleidingen, slechte selectie, slechte leidinggevende figuren op afdelingen. Wat verwacht je dan? Wat het probleem is in KPS, ja, de top van KPS, daar heb je mannen zitten die toch wel binnen zijn gekomen via de zijstroom. Mensen die geen politieervaring hebben, ja, geen politiekunde, geen kennis van zaken raken de politieorganisatie. Die mensen waren, laten we zeggen, op de universiteit, zijn waren bij de politie als agent, ja, kleine agent, afgestudeerd direct, ben je daar in de top. Dus je moet ervaring weer gaan opdoen. Je moet mensen hebben met ervaring naast jou. En dan kunnen ze je zeggen, luister, pak de harde criminaliteit zo aan. Pak de volksdiefstallen in alle buurten op een andere wijze aan. Ja? Deze minister die we hebben van justitie en politie praat veel, maar er gebeurt niet. Nu zijn de groepen broeder gaan worden die rovers benden. Elke groep opereert nu tenminste met 5 tot 6 mannen. En dan komen ze gewapend. Ja. Je zaak binnen, je huis binnen. Daar houden ze geen rekening met de tijd. In de avonduren, in de middaguren, in de ochtenduren. Dus de politie heeft geen grip meer. Dat is mijn constateren. Waaraan ligt het dan? Weinig investeren. Deze regering wil ook niet investeren in de politie. De politie heeft geen middelen. De politie heeft geen vervoer. Wanneer er nu gebeld wordt, ja, heeft de politie, haast nooit, wanneer 10 voor 10 gevallen de politie belt. Misschien zie je in 10 van die gevallen wel de politie. Anders moet er doden vallen, zware beroevingen, dan komen ze wel daarna aandansen. Ja? We hebben niet gedaan wanneer verdachten na 6 en 7 maanden aangehouden worden. Daar heb je niets gedaan. Ja? Wanneer de feiten al zijn gebeurd, mensen al vermoord zijn, mensen al mishandeld zijn, alle spullen al, alle gelden al verbrast zijn, daar heb je daaraan niets. Maar dat begreep de regering niet, ja. Dat begreep de KPS-leiding ook niet. Ja. Maar goed, ja, de criminaliteit neemt grote vormen aan. We hebben hier een soort mosquitoplaag, de chikungunya. Ja, 4 mensen zijn ziek geworden en je bleef maanden ziek. Nu pas, kijk hoe lang er een dreiging was van deze mosquito. Na 6 maanden komt deze minister nu, zogenaamd hebben ze middelen vanuit Brazilië gehad. Gaat het 6 maanden duren dat je middelen van Brazilië naar Suriname kreeg? Nou, dan ben je als minister ongeschikt hoor. Goed, men zegt dat men hier en daar gaat bespuiten. Tot nu toe hebben we in Paramaribo niets gemerkt. Ja, nergens. We hebben gehoord, ze zouden in Nikeri beginnen. Ik heb gehoord. Met een heel kleine pomp proberen ze hier en daar, niet zeggende pomp hoor, zo wordt het niet bestreden. Maar goed, dus dan weet je wel wat de toestand nu is. Alles wordt met de dag duurder, benzine is bijna 55, 56 geworden, ja, per liter. Mensen komen niet uit, dus deze machten hebben zich bereikt en hebben de ambtenaren geen 1 cent verhoging gegeven. Dat was het voor vandaag, Sjaam. Dan bent u georiënteerd. Heb je andere vragen, dan zou ik daarop toch wel even willen.
1: Nee, in feite geen andere vragen, maar dan nog had ik u willen vragen. De voorzitter die straks zal gekozen worden, hoe wordt het gedaan? Daar heb ik het over de VHP. Hè? U hebt net aangegeven, ja, gaat uw gang.
0: Ik denk dat er lijsten zullen worden ingediend, toch? En wanneer mensen belangstelling hebben, zijn er 3 lijsten, zijn er 3 lijsten. Ja? Dan zal er daarvoor gekozen moeten worden. Maar het zijn de kernen. Ja, ik denk, de kernen hebben de stemrecht, mensen van adviesbureau, adviesgroep en bestuursleden en de kernen moeten stemmen op den duur. Dus heb je de meerderheid, de lijst die de meerderheid haalt, nou heeft gewonnen denk ik. Ik weet niet in welke vorm ze gaan stemmen, het kan ook zo zijn. Dat er maar 1 lijst wordt ingediend. Misschien dat er een compromis breed kan worden. Dus al die mensen die toch wel voorzitter willen worden. Ja. Nou, ik zie de heer Dazai. Ja. Vraagt u aan mij. Dan zou ik zeggen, laat Dazai. En Sjaan maar gaan staan in de leden. Ja. En laten we kijken, nieuwe VIP, nieuw gezicht. Je moet proberen in te spelen naar de wensen van de achterban. En niet komen met mensen die niet populair zijn. Waarvan het volk niet meer van ze houdt. Men wil ze niet zien in hun buurt. Ja? Met die soort mensen kan je niet als voter komen. Want de NDP is nu bezig. Zelfs in Mangolaan is de NDP nu bezig. Ja? Sterk in de koffieland. Ja? Om toch wel een bepaalde familie achter zich te krijgen. Er is een benadering geweest. Ja? Ik weet het. Ja? Via de voorzitter van de Nationale Assemblée. Ja? Voor een gesprek. Ja? Ik weet dat NDP nu al probeert, ja, zijn achterban toch wel de opdracht te geven. Ga kijken wie we toch wel kunnen aantrekken binnen de partij. Om de partij goed te maken. En VIP is nog bezig om onderling te vechten. Ja? Laten we hopen dat de verkiezingen komen. Ik weet niet dat van het jaar is of volgend jaar dat het misschien gehouden moet worden. Dat weet ik niet zo precies. Want laten we hopen dat er nu wel een verkiezing moet komen. Omdat we zonder een voorzitter komen. We hebben waarnemend voorzitter, dat is nu. Ja. Dus met de leiding van de VIP zullen ze toch wel bekijken hoe verder gaan ze nu verkiezingen houden of later.
1: Oké, meneer Mohan, ik moet hier nog staan in bollen, toch? U hebt nog 10 minuten te gaan, 9 minuten, als u dat zo appliceert op prijs zou stellen. Even wat in het Hindoestaans.
0: Nou, Bajo Beno, aard mijn programma en mijn bataille aquí. Yo, am nog een voorzitter, maar ik ga ja, dus ik ga ja. Chans en Toki, ki sab ganti se sab koi oke mangata swil dewe, ki uverti se ngaraile, ukarwai se, maar sab koi sa China bole he, sab radio pe tu sa China suni he, ya? Jaise tu sunjiye ki kaap haile ki Chans en Toki yon bisei del ra terugvallen bij de 17 zetels weer, inderdaad. Dan krijg je dadelijk je kara oorzaken, ja. Natuurlijk zijn het ook de police van deze boterse de napijsa naar de kosis naar banken liggen over inflatie daar 74%. Koeverter gaat doen we niet. Een boekje periga herstel kreeg de economie. Ja. Hoe subsidies afschaffen is. Deel van de herzaken via hoe je daar 20, 10, 36, 40 gulden. Is het je was Chirake prijs driemaal overhoepen. Waterprijs, panieke prijs driemaal verhoepen. Gaske prijs jaarmaal verhoepen. Maar is het je भाई लगेगा ये तो सब्सिडी आफ्सकाप करिए वो एक ऐस रहा आईएमएफ लगे जो हम लोग के पैसा दे होता है चांद आईएमएफ के संगे के लासी ने जो तीन बड़ी चांद फारे करी सब तो पास वन आईएमएफ एंड दी वाले हार्ड मूल के टेम रहा सब चीज महंगाई ला अभी लोग था गुस्साई ला मना सोचे था कि kitna probleem lig sa hati forseto wa over ya au gussa se ikaren mi gussa is nagele stem kare ab to se bola ki natuurlijk fout op hele VIP ikargo ministers ya jo chori kari se ya VIP o ke ta ta chan ke ikade ma chan forseto kusta ka porta fa kisen ai gira ouro aanbod naar mijn tafel corrupte ministers nog je bepankeren. Dus Tjaan is hem onder druk, dat ik er iets van heb. Je aanbod op een minister, corrupte minister van ROEB en Odi Rood, sociale zaken, nou maar even vervangen. Dan kan je hem nog op een minister vervangen. Die geruchten kwamen, die de ronde. Zelfs op januari Rietke, president Mamata Halikare, ik minister Bolis, ik minister Bolis, hem bedanken de beetje op de Rietke. Hem benam naar Lila. Maar hoe gesprek waar ik het mee heb, ik wil cellulair. Hoe gesprek waar ik het mee heb, ja, hoe minister waar we uitlating kunnen staan. Maar goed, is op dit zet aan, ik wil ook hiermee gedurfd hebben. Mikeri, ik heb u ja niet al gehad, minister wat kaker is, dit naar krabbeleid tegen boerenlandmoers, die bijna 3400 VHP's naar heel stemplus. Je hoeft 34. 100 admin die keer ik het jaar stempels. De VHP meerderheid meer voor je. Wel een jaar. Ja? In de taak op het jaar dat ze een keer hoe de jaar geen ontslag deden. Ja? Dus die is bij haar ga. Je hebt het jaar dat hij stel gekregen. Maar je doet dat je het niet ze. De Weyland voorzitter zat ook die partij wakker. बहुत जबर बनाए दी से जहां 8 सीटल रहा उलाई के रख दी से 217 सीटल पे तब इस आइज अदमी लोग कूदे है कि उफों दे रहे हैं वहां पे जो चान बनाए से मैं खड़ा हुए वो ये एक जनक चाहिए खड़ा हुए एक लेडर चाहिए आवे थे मैं ना चाहिए वो लेडर आवे के कि फोन दे रहे हैं स्टॉप कर दीगा गिराई नहीं का वहां सब तो से एक चीज वेल बोला फिर आदमी था के कि के फोर्सेटर होई और एक जने के फोर्सेटर होई जो नीट सो वेल पे जो जेकर ऊपर आदमी लोग है चीज जाने है समाज जान में अधीन फिर फेयापी के आदमी के ना से कुछ करेगा वहां तीसरा एक अधीन आल बीच से पे पक्का पर om VHP'ers ja, aan te trekken. Ja? Dus VHP is een eindje laag, een keer bijtje bij die eindje. Kijk ze hem nog wat tegenhoudt. Aangeleid jij ja, ze klaar. Hoe ze op de zaken. Belangrijk is het. Die net zijn fouten kregen. Ja, NDP juist groeien hoor. Want NDP janke mange VHP met verdeeldheid laten. Laat dat duidelijk zijn. Hoe ze net zijn werken. Maar dan met de herdenking dienst in het handje. Ja, ze hebben boven diep Rome die Jan Santo die boven vroeger weer. Ja, schoor hem nog. Ja, goede leden waren, partijen boven Jabbers, Brekker Kensa. Ja, kamer weet je dat die zo weet je een foto weer. Ja, maar hij was de beste leden. Is het je beleid als de loop VHP naar Danië? Dan moeten we ook eerlijk zijn daar. Eerlijk, Jani de Heke, die bolletje John, die gezellige, die zijn na het VHP me. Ik persoon, John, die toen bolletje, hoe zijn toch niet echt alleen ze ke. Ik kon na het zijn. Ja, maar Jani ik denk ik het doen ik, omhoog gala, is op verstand ze. Ja, magad se bait ke batiai au dekhe ki kon leader sabse best hai ki partai na tuje. Ja, uji well chahi sabke force of kare ki partai na tuje. Ja, lato eerlijk wees chan je eigen wees van praten raha soms dat ik hou het hou but ja maar wat een soldaten betreft काम करे में और रिश्तेदार करे में जो 8 सीटल से 720 सीटल लाए से तो ओकर फोर्स ओकर के फोर्स पर आज नहीं तो वो भी अभी में आएगा या बात कहने के बाद है कि इसे इतना है हम लोग के वो इसे फोर्स पर अब चाहे नवा फोर्स पर आ गए थे देश में इसे सिचुएशन और खराब हो जाए ये प्रेसिडेंट जो बोली साहब herstel करेगा और बेहतर फॉलो के होएगा सब चीज और महंगा जाए सिचुएशन और फर्स्ट्रेक्टर तो वह जाए एक को रीजन स्कैप ना दिए हुए is er bijna 2,6 miljard. Pinolien niet wel eens kwalen. Kunt je nou uitleggen, je kan haar bij zwaaien, kaken die ze, kaken die ze. Dus ooit Pudana en die bieke mentaliteit, Jody Tjepaarske, hem deklaar die. Zelfde wezen bij zijn Pinodoro jaren. Toen ook jaren heeft die kei, jaren haar corruptie daar. Vorige week kan haar waaien maar mee. Heb je zo'n RTC die de corruptie pleegt en zo. Zo'n kipje op die kaart ze. Maar Pinodoro nou wat groepjes zijn benoemd gered. Was er een goede doei jane, die een beflekt heeft. Hoe ze Abigail hebben, nu heb ik gezien. En nu is het met de centrale met NDP, Jon Edmil ook daar, is met LVV op bepaalde bedrijven, ja, daar is het. Ja. Sapke die kaart deze, maar Jon Bolatai, president, die sapke PG-lige partij, aarsteloek je co-admit de PG-lige na partij, ze. Geen enkele baten, is op wet en recht zijn naar kamer. Ja. Hoe is zelf de mening? Hoe is zelf de werkwijze? Toen de deelske bilwawe, hoe is richting ja is. Zap kon je bij het wacht niet kreeg, gas en oil te pijsa. Zodat je uw oplossing hij. Ja, laten we hopen die drie programma bane, drie beleid awe, die ka pijsa ze kreeg je jon hij. Ja, en verstandig te investeren kreeg je. Je hebt een soort van uitleggen die deze situatie wel slecht is. Ja? VAP met je verkiezingen hebben, hoop dat je die hebben, en de kokaho weer aan de VAP. Een soort van raar in het cel met Sjaam in de Stani met John om uitleggen die soort van manier. Ik hoop dat het toch wel.
1: Ja. Thomas, had je het daar? और आज के समाचार जैसे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान चांद सत्तोखी जो था राजनीति में भाग लिया और हमारी फेयापी के सभापति था आज नहीं है उनके बारे में और आज हमारी भैया जो है जाकर कमेंटार अपनी तू लिख देंगे दिया श्रीमान राजकुमार रॉली मोहन सुनाम से लाइफ आपके लिए प्रस्तुत किए मैं अपने तरफ से मतलब रॉली मोहन को हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ मतलब रॉली मोहन हरते बदांग एंड तो फॉल खे दुबे मैंने मोहन तो हमारे साथियों यहाँ तक आप सुने ये जो है और समाचार श्री नाम से श्रीमान राजकुमार रॉली मोहन से

0: Ja, beste luisteraars, our Rolly Mohanjee se aap samachar sune aur aane wale shanivar ko phir unki karyakram aapke liye prastut kiya jata hai jo prati aur shanivar ko prastut hota hai.
1: Dit is Vahon Hindustani Radio.
2: अधिकारियों का तौर आन धर्म शुद्ध वकालत का काम करता है जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है
3: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde algemene rechtspraktijk hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken bestuursrecht en strafrecht personen en familierecht zoals echtscheiding alimentatiezaken omgangsregelingen ouderschap en erkenning jeugdrecht met volgende gebieden jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
0: Digitale radio, fahonfm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Een deel van vliegbasis Schilzerijen is vandaag ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Dat bevestigt de marechaussee aan nu.nl. Zowel de politie als de marechaussee doen onderzoek naar de aard van de melding. De marechaussee kan momenteel nog niet zeggen wat er precies aan de hand was. Uit voorzorg is besloten een deel van de vliegbasis te ontruimen. Een van de twee zieke bemannen...

0: van het beramen van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia, ontkent dat hij hem wilde bedreigen of doden. Tijdens een proforma-zitting zei hij dat hij geen enkel kwaad in zich had om zoiets te doen. Begin februari werd hij in een Haags hotel aangehouden nadat een buurtbewoner meldde dat er een schreeuwende man op een balkon stond. Na zijn aanhouding werden in zijn hotelkamer twee bijlen aangetroffen. Op verdenking van poging tot doodslag en zware mishandeling van een 14-jarige jongen heeft de politie 3 minderjarigen opgepakt. Een 40-jarig meisje en 2 jongens van 15 en 17, alle 3 uit Katwijk. Het gebeurde vorige week maandagavond op de kermis in Katwijk. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Hoe het nu met het slachtoffer gaat, kan de politie niet zeggen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. En dan nog het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor. In het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond 15 graden. En alleen in het noorden waait er een matige noordoostenwind. Komende nacht blijft het in het noordwesten droog. In het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert tussen 7 graden in het uiterste noorden en 12 graden in Limburg. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.
2: Pandita Srimati Sahibdin Ram Khilawandi aur aapko dono haath jodh ke sees nawai ke saade se prem namaste aur aap aa gaye ho apna parichay de do aur ek parvachan aaj ke shubh sandesh jo hamare sunne walon hai aaj ka din tarikh jaisa aapko maloom hai pandita ji hamare saathiyon sunne walon jahan bhi aap ho aur chal ke ye shubh sandesh chal ke sunte hain khatu khan
3: Om Yogutam Chavayam Chasarvam Yaschadishthiti Swaryascha Kevalam Tasmai Jishthaya Brahmane Namaha Om Shanti Shanti Shanti Om Sarvabhum Abhivadan Universele Groet Namaste Met al de kracht van mijn armen, met alle wijsheid in mij, met al de liefde in mijn hart, betoon ik mijn plicht en eerbied aan de Atma in u. Ik ben Chandra, zoals u heeft al bekendgemaakt, dus ik hoef het eigenlijk niet te zeggen. Op deze Siksha, Sikne Yogya Batina, Sihat Hitki Bat Bedlana, Jisese Sapka Bhala Ho, Op deze Karne Wala, Siksha Dene Wala, Kum Firkar, Achi Batu Ko Prachar Karne Wala, व्यक्ति विद्वान जो अच्छा बनना चाहते हैं उसे उपदेश देना जिस बात का उपदेश करना उचित हो जो शिक्षा यानी ज्ञान देने योग्य बातें हो एक हाथ ऊपर है रिलीजी एंड गॉड एंड डूल दिस एन रिलीजी Eén God, één doel. Als wij weten dat er één schepper is die dit heelal heeft geschapen, dan is het logisch te denken en aan te nemen dat er maar één religie is, die door de almachtige Paramatma God is geschapen. De andere religie of secten zijn gemaakt door verschillende mensen op verschillende tijdstippen. De door Paramatma God geschapen religie, de Vedische religie, is door Paramatma God geschonken bij de schepping van het universum. De Vedische religie bestaat sinds het bestaan van de mensheid op deze aarde. Daarom wordt de Vedische religie genoemd de religie van en voor de mensheid. Bestemd voor de totale mens van deze wereld bij het ontstaan van de mensheid. Bestemd voor de totale mens van de wereld de mensheid op de aarde. Deze heeft de almachtige Paramatma met liefde en gratie leefregels en wetten aan de mens gegeven, vervat in 4 Veda's, geheten Rigved, د یزور و وید د اثر و وید

0: vinden samenwerkt bij het ontstaan van deze goddelijke en wereldse religie, waren er geen religieën op deze aarde. Er waren geen moslims, geen christenen, geen boeddhisten en ook geen joden en andere sekten. Paramatma God, de Brahma, heeft de vier rishis geheten, Agni, Vayu, Aditya en Angira, die ook de Brahmas waren, de goddelijke kennis en wijsheid gegeven, welke vervat zijn in de vier Veda's. We trekken hieruit een zeer heldere conclusie dat de Veda's niet bestemd zijn voor één plaats. De Veda's zijn bestemd voor de totale mensheid over de gehele wereld. De Veda's zijn de eeuwige gebonden en gegeven kennis en wijsheid, welke bij de creatie van dit universum aan de gehele mensheid op deze aarde is geschonken door de Schepper. Als Paramatma God één is, moet zijn religie ook één zijn. En natuurlijk is dan het goddelijke doel ook één, om de totale mensheid te verlichten en te verheffen en te leiden naar het pad van de goddelijke waarheid en eenheid. De Veda's zijn universeel en zuiver. De Vedische leer is bestemd voor een ieder en een ieder heeft recht op de leer van de Veda's. Niet alleen de Hindoe-Ariërs hebben het recht om de leer van de Veda's, maar ook de moslims, de christenen en de joden hebben evenveel rechten om de Veda's te studeren. De Veda's maken geen onderscheid in ras en kasten, arm en rijk. De Sudras heeft ook evenveel recht om te studeren als de Brahman. De vrouwen en de meisjes hebben ook evenveel recht om de Veda's te studeren als de mannen en de jongens. De Vedische leer is altijd van toepassing. De leer wordt nooit oud. De leer is gegeven vanaf het oerbestaan van de mensheid op en zal even jong en toepasselijk blijven tot het eeuwig bestaan van de mensheid. Zij die denken en zeggen dat de Veda's oude geschriften zijn en niet meer van toepassing zijn in deze moderne tijd, maken een grote fout in hun doen en laten. Zijn misleid. De Vedische goddelijke kennis en wijsheid blijven altijd van toepassing ter alle plaatsen en plekken en bij elke ras en volk. De Vedische leer zal altijd even jong en van toepassing blijven, zal altijd aantrekkelijk en eeuwigdurend zijn. De leer is universeel en elke twijfel en gevaar, onzekerheid, brengt eenheid en denken en handelen. De Vedische leer is schoon en helder, zuiver en perfect. De Gayatri Mantra, de vertaling van Gayatri Mantra. O almachtige Paramatma God, overpersoonlijking van waarheid, intellect en zegen. O eeuwig reine, eeuwig wijze en eeuwig vrije. O ongeschapene, niet vermengde en onveranderlijke. O in allen zijnde, o basis van alles. Heer van het heelal, o schepper van de hele wereld. O beginloze, o onderhouder van allen, o aldoordringende, o vergiffenisvol, mogen wij uw goedertierenheid realiseren en vasthouden. Gij die onze hoofdman zijt, belangrijker dan onze adem enzovoorts enzovoorts. Wij aanbidden u opdat gij ons verstand mogen schenken. Gij alleen zijt aanbiddingswaard. Wij erkennen niemand als uw gelijke of u meerdere, door de regels van dharma in acht te nemen, kan de mens rekenen op een gelukkig leven, nu en in het hiernamaals. Arjus over Sanatan Dharma. Arjus Samaj, de originele Sanatan Dharma. Bij de schepping zijn vier rishis door vier Vedas door vier rishis aan de mensheid ook geopenbaard, namelijk Rigveda door Agni Rishi, Yajurveda door Vayu Rishi, Samaveda door Aditya Rishi en Atharvaveda door Angira Rishi. De Ved komt van het werkwoord weten en betekent kennis. Alle soorten kennis en wetenschap wordt in de Vedas in beknopte vorm gegeven. De inhoud van de Vedas is universeel en voor de gehele mensheid geopenbaard. De mantra's zijn geteld en totaal is het 20.416, zijn in alle tijden toepasbaar. Het veroudert niet. Alleen de Vedas bevatten mantra's en is in het Sanskriet geschreven. De citaten uit alle andere boeken en geschriften worden slok genoemd. Iets wat altijd blijvend is, wordt in het Sanskriet Sanatan genoemd. Sanatan betekent de onsterfelijk. De leefwijze uit de Vedas wordt Sanatan Dharma genoemd, omdat de leefregels universeel en met aan tijd geest gebonden zijn. De persoon die volgens de Sanatan Dharma leeft, wordt een Arya, edel en nobel mens genoemd. In de loop der jaren zijn ontelbare boeken geschreven met de bedoeling het begrip van de mantra's toegankelijker te maken voor de mensheid. En een gedeelte van deze boeken zijn niet door geleerden geschreven, maar door mensen die in eigen belang en in de naam van de Vedas deze boeken hebben gepubliceerd. En de samenleving hebben misleid en verdeeld. De arme mensen werden in kasten ingedeeld en de vrouw verloor al haar rechten. Zij moeten de Vedas niet meer lezen en lezingen over de Vedas niet meer bewonen. Zo zijn deze niet-Vedische praktijken onder de naam van Sanatan Dharma in de hele wereld verspreid. Deze niet-Vedische Sanatan Dharma is bekend als de Pauranische Sanatan Dharma. Veel van de handelingen van deze Pauranische Sanatan Dharma komen ook niet overeen met de mantra's uit de Vedas. Daarom is in 1875 door Swami Dayanand Saraswati ji de vereniging Arya Samaj opgericht met de bedoeling mensen kennis van de Vedas bij te brengen en deze te onderwijzen zodat zij kennis kunnen maken met de werkelijke Sanatan Dharma. Voor toepassing van de Vedische gedachten in de praktijk heeft Swami Dayanand Saraswati ji de 10 stellingen gemaakt. De 10 grondbeginselen. Principe van de Arya Samaj met toelichting voor individuele toepassing. Welke handelingen men ook in het dagelijks leven verricht, ze passen vrijwel altijd binnen de kader van de 10 grondprincipes zoals Swami Dayanand Saraswati ji deze in 1877 heeft samengesteld of deze op persoonlijk of maatschappelijk niveau plaatsvinden, maakt geen verschil. Israël, onpersoonlijke Paramatma God, is de oorzaak van alle kennis en de zaken die hieronder gekend worden. Het opperwezen is waar, intelligent, heilig, gelukkig, almachtig, rechtvaardig, barmhartig, zonder gelijke. Hij is de onderhouder van het heelal, de albeheerser, de aldoordringer, alwetend, zonder vrees. Hij is zonder begin, ongeboren, oneindig, onveranderlijk, eeuwig, onverouderd, verouderd niet, onsterfelijk en onlichamelijk. Slechts hem komt aanbidding toe. De grondprincipe 1 en 2 zijn van het gewone zijn met het gewone verstand eigenlijk niet voor te stellen. Door verdieping in spiritualiteit kan men een stap verder komen, waardoor de principes begrijpelijk worden. De Vedas zijn de boeken der ware kennis. Het is de voornaamste plicht van alle Arya Samajis om ze te lezen, te onderwijzen, te horen en voor te dragen. Ieder zal steeds bereid zijn de waarheid aan te nemen en onwaarheid te verwerpen. Grondprincipe 3 en 4. Deze principes betogen het kritisch vergaren en overdragen. Swami Dayanand Saraswati Ji heeft gewaarschuwd om theorieën niet klakkeloos over te nemen, maar deze kritisch te bekijken. Dat hier was het, mijn speech zo'n klein beetje. En ik zal een shayari zeggen.
1: Jiha, gaat uw gang, Devi Ji. Ja.
0: Acha.
1: Ha, bolo.
0: Achhe logo ka izzat kabhi kam nahi hota. Sone ke 100 tukde karo, phir bhi uski kimat kam nahi hota. Insaan ka sabse behtareen saathi uska hirday hai. Agar uska saath chhoot jaye to woh har rishte ke liye bojh ban jata hai. ऐसे है ना
1: जी,
0: आप सभी को सुनने वाले
1: हाँ, सुन लो जरा से एफ से सुन लो, अपना परिचय एक बार आप फिर दे दो और मैं आपसे कहता हूँ हमारे साथियों सुनने वालों रेडियो फाहून के और सुनने वालों इस वक्त जो है हमारे दोस्तों यहाँ तक था ये देवी जी श्रीमती जो पंडिता साहिबदीन राम खिलावन जी से आप ये शुभ संदेश जो सुने और संदेश जो थे ये संस्था आर्य समाज से जुड़ी हुई है और ये शुभ संदेश जो बतलाए कि क्यों आपको वो जो महाऋषि स्वामी दयानंद जो अपना कार्य शुरू किया है तो वो कार्य और आगे में जाकर और उसमें फल मिले और हमारी साथियों जो सुने लड़चरास इतना सरल रूप में हेल दैदलक वस यूबोटाप एंड एक नेम आन दी जो आज के खनरासी सुन के अपने काम में लाएंगे आपके लिए और आपको मेरे तरफ से और हृदय से धन्यवाद अपना परिचय आप दे दो इमा खुरुत और देवी जी
0: मैं पंडिता चंद्रा साहेब दीन राम खिलावन आर्य हूँ और छोटी से प्रवचन जो मैंने की है आपको अच्छा लगा होगा तो बहुत अच्छा है ये एक स्वामी दयानंद जी के प्रचार से आज ज्ञान से उनके सही मार्ग दिखाने से आज मैं जो कुछ बोल सकी हूँ आज जो स्त्रियां है इस संसार में सभी हमारे हिंदू भाई हैं जिसको बोलने के कुछ आपने सुना होगा अभी सुने होंगे कि उन लोगों के पढ़ने लिखने के इजाजत नहीं था लेकिन ढंग से स्वामी दयानंद की आज हमारे बच्चे हम सब पढ़ लिख कर कुछ कर सकते हैं और हमारे नहीं अंदर से जब स्वामी दयानंद जी नहीं होते तो हम कुछ नहीं बोल सकते और आलस स्वास्थान फलोर है कुछ वेद के प्रवचन और वेद के प्रचार नहीं हो सकता धन्यवाद
1: नमस्ते दीदी जी।
0: श्याम श्याम जी को और रेडियो काहन को और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते
1: नमस्ते दीदी जी।

Ja, ja, speciaal voor u. Nagezongen, hè? Nagezongen door de Winderzing.

0: पलकों में आंसू और दिल में दर्द रोया, हंसने वालों को क्या पता हंसने वालों को क्या पता रोने वाला जो है किस कदर रोया। तेरी तन्हाई का आलम वही जान सकता है, हाँ हाँ तेरी तन्हाई के आलम वही जान सकता है जिसने जिंदगी में किसी को पाने से पहले खो दिया। हमारे प्रिय साथियों, फाहुन रेडियो के प्रोग्राम आप सुन रहे, मैं आपका सेवक श्याम पूरन भी आपके साथ जो दे रहा हूँ, यही सोचते हुए कि दिन अंदाज में एक कार्यक्रम मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपको पसंद आता हुआ होगा। इसमें आपको कुछ परिवर्तन जो लगता है क्या लाना है तो यूं ही हमेशा आप बतला सकते हो हमारे प्रिय मित्रों।
1: लाइव सनातन हाग फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Een deel van vliegbasis Schilzerijen is vandaag ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Dat bevestigt de marechaussee aan nu.nl. Zowel de politie als de marechaussee doen onderzoek naar de aard van de melding. De marechaussee kan momenteel nog niet zeggen wat er precies aan de hand was. Uit voorzorg is besloten een deel van de vliegbasis te ontruimen. Een van de twee zieke bemanningsleden aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius is een Nederlander. Het andere zieke bemanningslid is een Brit. De twee hebben ademhalingsproblemen en worden aan boord behandeld. Eerder zijn er al 3 opvarenden overleden, een echtpaar uit Friesland en een Duitser. Het is nog niet duidelijk of hun dood met het Hantavirus te maken heeft. De man die wordt verdacht van het beramen van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia ontkent dat hij hem wilde bedreigen of doden. Tijdens een proforma-zitting zei hij dat hij geen enkel kwaad in zich had om zoiets te doen. Begin februari werd hij in een Haags hotel aangehouden nadat een buurtbewoner meldde dat er een schreeuwende man op een balkon stond. Na zijn aanhouding werden in zijn hotelkamer 2 bijlen aangetroffen. Op verdenking van poging tot doodslag en zware mishandeling van een 14-jarige jongen heeft de politie 3 minderjarigen opgepakt. Een 40-jarig meisje en 2 jongens van 15 en 17, alle 3 uit Katwijk. Het gebeurde vorige week maandagavond op de kermis in Katwijk. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Hoe het nu met het slachtoffer gaat, kan de politie niet zeggen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. En dan nog het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor. In het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond 15 graden. En alleen in het noorden waait er een matige noordoostenwind. Komende nacht blijft het in het noordwesten droog. In het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert tussen 7 graden in het uiterste noorden en 12 graden in Limburg. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

radio radiostation nummer, daar kunnen we 07-362-20-77. Nog eens keertje, 07-362-20-77. Hitstation, de music station. Hoor, maar ja, ik heb een shampoo en een bizaap, ik heb een

kan het niet doen. Die zonder haar kan het niet compleet. Nu ben je er de jazz. Die leb is toen het programma. Toen betla je, aan het betlaan heb je hier, zeker.

0: werd hij in een Haas hotel aangehouden nadat een buurtbewoner meldde dat er een schreeuwende man op een balkon stond. Na zijn aanhouding werden in zijn hotelkamer twee bijlen aangetroffen. Op verdenking van poging tot doodslag en zware mishandeling van een 14-jarige jongen heeft de politie 3 minderjarigen opgepakt. Een 40-jarig meisje en 2 jongens van 15 en 17, alle 3 uit Katwijk. Het gebeurde vorige week maandagavond op de kermis in Katwijk. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Hoe het nu met het slachtoffer gaat, kan de politie niet zeggen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. En dan nog het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor. In het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond 15 graden. En alleen in het noorden waait er een matige noordoostenwind. Komende nacht blijft het in het noordwesten droog. In het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert tussen 7 graden in het uiterste noorden en 12 graden in Limburg. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
0: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Een deel van vliegbasis Schilzerijen is vandaag ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Dat bevestigt de marechaussee aan nu.nl. Zowel de politie als de marechaussee doen onderzoek naar de aard van de melding. De marechaussee kan momenteel nog niet zeggen wat er precies aan de hand was. Uit voorzorg is besloten een deel van de vliegbasis te ontruimen. Een van de 2 zieke bemanningsleden aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius is een Nederlander. Het andere zieke bemanningslid is een Brit. De 2 hebben ademhalingsproblemen en worden aan boord behandeld. Eerder zijn er al 3 opvarenden overleden, een echtpaar uit Friesland en een Duitser. Het is nog niet duidelijk of hun dood met het Hantavirus te maken heeft. De man die wordt verdacht van het beramen van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia ontkent dat hij hem wilde bedreigen of doden. Tijdens een proforma-zitting zei hij dat hij geen enkel kwaad in zich had om zoiets te doen. Begin februari werd hij in een Haas hotel aangehouden nadat een buurtbewoner meldde dat er een schreeuwende man op een balkon stond. Na zijn aanhouding werden in zijn hotelkamer 2 bijlen aangetroffen. Op verdenking van poging tot doodslag en zware mishandeling van een 14-jarige jongen heeft de politie 3 minderjarigen opgepakt. Een 40-jarig meisje en 2 jongens van 15 en 17, alle 3 uit Katwijk. Het gebeurde vorige week maandagavond op de kermis in Katwijk. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Hoe het nu met het slachtoffer gaat, kan de politie niet zeggen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. En dan nog het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor. In het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond 15 graden. En alleen in het noorden waait er een matige noordoostenwind. Komende nacht blijft het in het noordwesten droog. In het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert tussen 7 graden in het uiterste noorden en 12 graden in Limburg. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736322447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
3: Daar kunnen we de fiets zijn bij jou, ze hebben het laten doen. 70-3-62-20-77 Jo log aapko neecha dikhana chahte hain

0: vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Een deel van vliegbasis Schilzerijen is vandaag ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie, dat bevestigt de marechaussee aan nu.nl. Zowel de politie als de marechaussee doen onderzoek naar de aard van de melding. De marechaussee kan momenteel nog niet zeggen wat er precies aan de hand was. Uit voorzorg is besloten een deel van de vliegbasis te ontruimen. Een van de twee zieke bemanningsleden aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius is een Nederlander. Het andere zieke bemanningslid is een Brit. De twee hebben ademhalingsproblemen en worden aan boord behandeld. Eerder zijn er al drie opvarenden overleden, een echtpaar uit Friesland en een Duitser. Het is nog niet duidelijk of hun dood met het Hantavirus te maken heeft. De man die wordt verdacht van het beramen van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia ontkent dat hij hem wilde bedreigen of doden. Tijdens een proforma-zitting zei hij dat hij geen enkel kwaad in zich had om zoiets te doen. Begin februari werd hij in een Haags hotel aangehouden nadat een buurtbewoner meldde dat er een schreeuwende man op een balkon stond. Na zijn aanhouding werden in zijn hotelkamer twee bijlen aangetroffen. Op verdenking van poging tot doodslag en zware mishandeling van een 14-jarige jongen heeft de politie drie minderjarigen opgepakt. Een 40-jarig meisje en twee jongens van 15 en 17, alle drie uit Katwijk. Het gebeurde vorige week maandagavond op de kermis in Katwijk. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Hoe het nu met het slachtoffer gaat, kan de politie niet zeggen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. En dan nog het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor. In het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond 15 graden. En alleen in het noorden waait er een matige noordoostenwind. Komende nacht blijft het in het noordwesten droog. In het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert tussen 7 graden in het uiterste noorden en 12 graden in Limburg. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: Vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Een deel van vliegbasis Schilzerijen is vandaag ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie, dat bevestigt de marechaussee aan nu.nl. Zowel de politie als de marechaussee doen onderzoek naar de aard van de melding. De marechaussee kan momenteel nog niet zeggen wat er precies aan de hand was. Uit voorzorg is besloten een deel van de vliegbasis te ontruimen. Een van de twee zieke bemanningsleden aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius is een Nederlander. Het andere zieke bemanningslid is een Brit. De twee hebben ademhalingsproblemen en worden aan boord behandeld. Eerder zijn er al 3 opvarenden overleden, een echtpaar uit Friesland en een Duitser. Het is nog niet duidelijk of hun dood met het Hantavirus te maken heeft. De man die wordt verdacht van het beramen van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia ontkent dat hij hem wilde bedreigen of doden. Tijdens een proforma-zitting zei hij dat hij geen enkel kwaad in zich had om zoiets te doen. Begin februari werd hij in een Haags hotel aangehouden nadat een buurtbewoner meldde dat er een schreeuwende man op een balkon stond. Na zijn aanhouding werden in zijn hotelkamer 2 bijlen aangetroffen. Op verdenking van poging tot doodslag en zware mishandeling van een 14-jarige jongen heeft de politie 3 minderjarigen opgepakt. Een 14-jarig meisje en 2 jongens van 15 en 17, alle 3 uit Katwijk. Het gebeurde vorige week maandagavond op de kermis in Katwijk. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Hoe het nu met het slachtoffer gaat, kan de politie niet zeggen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. En dan nog het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor. In het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond 15 graden. En alleen in het noorden waait er een matige noordoostenwind. Komende nacht blijft het in het noordwesten droog. In het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert tussen 7 graden in het uiterste noorden en 12 graden in Limburg. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.